liefde van Christus. Verdrukking dan licht of nood, vervolging, honger, levensgevaar of het zwaar.